0: Oh ja, aan twee kanten. Ja. En hard of zacht knijpen?
1: Ja, gewoon. Je hoeft niet dat je teennagel gelijk blauw wordt. Maar,
0: ja.
1: Maar gewoon even een beetje stevig aanknijpen.
0: Het is toch niet toevallig 1 april, hè, nu? Nee. Ja. Nou, goede tip. Ja, dankjewel. KR1.

0: Oh ja, aan twee kanten. Ja. En hard of zacht knijpen?
1: Ja, gewoon. Je hoeft niet dat je teennagel gelijk blauw wordt. Maar,
0: ja.
1: Maar gewoon even een beetje stevig aanknijpen.
0: Het is toch niet toevallig 1 april, hè, nu? Nee. Ja. Nou, goede tip. Ja, dankjewel. KR1.

It's fun with KR1. It's fun with KR1. It's fun with KR1.

0: is een lekker plaatje. Er is een UFO gezien door Angelique.
1: Oh ja? Waar?
0: In de lucht.
1: Ja.

0: Wat, ja. In alle jaargetijden moet hier de kachel aan. En in de bunker. Dat is een houtkachel. We hebben hier Jeroen. En die is ja, technisch dienstmedewerker. Die laat het deurtje dan... Oh, doe even dicht, joh. Het staat hier helemaal blauw. En nu komt er ook nog een gestoorde... Wat ben je aan het doen?
1: Dit is duimdrop.
0: Kill.
1: Lekker hoor.
0: Ja. Nou, de microfoon stond open, hè? Dat weet je.
1: Dit is de snoepwinkel hier. Ja.

aan iedereen, volg met de sterkste alleen. Langhout liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend hij. Gaat het maar met die een ding druk, groter weer, maar wat gok deed, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaat de hoornacht, naad nog even en naar bed. Daar gaan we door.

dit is toch niet zo. Er hangen hier op dit moment 12 kleuren posters aan de muur. Ja, die worden hier opgehangen door mensen van het promotieteam. Ik laat ze maar gaan, want nou ja, ik hoef er niet de hele dag naar te kijken. Er is hier genoeg te zien. We hebben een mooi uitzicht. Ja, je zou het dus moeten zien hier. Echt, het is heel leuk.

0: Dames en heren, de sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans van 16:33 vertrekt vandaag van spoor 14C.
1: Ik breek even in met de mededeling dat u ook in die trein KR1 Wereldradio op uw smartphone, tablet of laptop kunt ontvangen.
0: Herhaling: de sneltrein naar Amsterdam Centraal.

Dynamite Radio 8.

0: Koffietijd.
1: Wat, is dat serieus?
0: Ja. Ik zit al half koffie. Uur. Koffie, koffie.
1: Ja, ik dacht dat het voor de uitzending
0: koffie,
1: was.
0: Koffie,
1: koffie. Wil je echt koffie?
0: Nee, ik zit hier een grapje te maken. Maar eerst even een krachtdroge keel, joh.
1: Oké, nou dan... sorry luisteraars, even geen gepraat, even muziek, want meneer wil koffie.
2: KR1, het vrolijke radiostation.

0: Hier uit zijn bunker van Kamer Radio 1. En we hebben besloten dat wij u niet meer lastig vallen met onze speels. En dat wij niet meer gaan praten, maar gaan draaien.
1: Geen praatjes, maar plaatjes.
2: Hij zat ook aan met de tandarts. Geen plaatjes, maar gaatjes.
1: Och jee.
2: Zegt hij tegen ons.
0: Geen plaatjes, maar gaatjes.

0: Thank you.
1: Dames und Herren, Luisteraars. Als lid van het Koninklijk Huis heb ik mij reeds jaren sterk gemaakt voor het verbieden van de jacht op pandabeeren, de witte Afrikaanse neushoorn en die lieve kleine koalabeer. Wel nu, ik ga mij nu vol enthousiasme en grote toewijding inzetten voor het behoud van de Vaderlandse Radiopiraat.
2: Kennen we Radio 1?
1: In het bijzonder richt ik mij nu tot de groep jagers, te weten de opsporingsdienst. Heren van de opsporingsdienst, hierbij verklaar ik het jachtseizoen voor gesloten. Hartelijk dank dat deze mogelijkheid mij is geboden geworden. Dank u wel.

0: Alright. En die draaide wij natuurlijk voor Nel. En Nel, die woont in Canada. En die luistert de hele dag naar KR1 Wereldradio. Ze vroeg hem ook aan voor haar familie in Nederland. Dat is altijd fijn. En we hebben hier ook nog wat mensen zitten. Waaronder Thea. En Thea, die ging vroeger wel eens mee met KR1 Wereldradio. En op een gegeven moment kwam daar een inval van de politie, want toen waren wij nog illegaal. En wat zei jij toen tegen ze, Thea?
1: Ach man, krijg toch de pleuris, ik ga een visje eten. Lekker, zo'n bakboekum, weet je wel, zo'n vette.
0: Ja, en vervolgens sloot ze de deur van de bunker en liep vrolijk weg. Muziek nu weer.
2: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf

Op het strand van Ameland speelde de kleuter jarenlang. De jutter was zijn meester die hem wijze lessen leerde. Hij stond wijdbeens in het zand, was voor de woeste zee niet bang en schreeuwde net zo lang tot de vloed zich keerde.

toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen. Dat was uit de verte moeilijk te verstaan.

0: Ik hoorde ook al de tip laatst van Oscar, de brouwer, dat om jaloerse concurrenten op te sluiten in bunker 3.
1: Nou, lijkt me ook wel een goed idee.
0: Ja.
1: Moeten ze in het gevangen ook, houden ze je ook een nachtje vast.
0: Hadden we al veel eerder moeten doen.
1: Zeker weten.
2: KR1 World Radio. More music from a bunker.

0: Dog is back to you.
1: Returning to your radio sets. KR1.

0: Player One Media.
1: En Radio Olympia. Hey, Bart, ik heb de kutnaal ook weer geslepen.
2: Ja, mooi bent door het...

0: Oh, blimey, look at that!
1: Made you look!
0: I'm sorry. A bit of a...

geweldig wat u weer op ons hebt ingetuned. Er komt weer een fantastisch mooi programma met de mooiste liedjes hier bij Kennemerlijn hier.

0: ons is gelukt dat jouw favoriete radiozender verdwijnt. Dat je al jarenlang met veel plezier naar dit radiostation luistert, telt kennelijk niet in de politiek. Wij vragen Den Haag om rekening te houden met jou en onze wensen. Stop Den Haag, want anders...
1: KR1 Wereldradio.
2: Wij gaan toch wel door.

0: Zo, dat was weer een lekker plaatje op KR1. Naast mij zit een echte misdadiger. De meest geliefde misdadiger, een hele geliefde misdadiger. Eigenlijk een held, maar dus wel een misdadiger. Jij bent onder andere in de handboeien afgevoerd.
1: Ja, dat was niet zo geweldig, want op een gegeven moment keek ik uit het raam en stond daar een radiocontrole-dienstwagen met grote draaiende antennes voor de deur.
0: Ja.
1: En toen moest ik onze zware zender moest ik optillen, maar het was zo'n zwaar ding. Ik had eigenlijk nog een mannetje bij moeten hebben, maar op dat moment was ik alleen, dus ik heb hem uit het raam...

Weet u het nog? Het luchtalarm. Bij KR1 Wereldradio, Kermaradio 1 vanuit de Hollandse bunker, is het nooit afgeschaft. Wij waarschuwen u, wij zitten in de lucht. Dit is het luchtalarm van KR1 World Radio. Worldwide happiness. KR1, vanuit de Hollandse bunker.

Sorry.

Heb je ooit zo'n station gehoord? Het is geweldig en het gaat maar door hier in studio. Al die mensen die bezig zijn om voor jou fijn radio te maken. We hebben weer wat leuks. Wat dacht je hiervan?

0: Wat hebben we hier? Nog een jingle? Nou, is het niet een beetje te veel van het goede, jongens?
1: That's more music.
0: Is that all, boys?
2: Ja?
0: Oké. Nou, ik dacht, er komt heel wat. Verzorgd door ons Kennemer Radio 1 jingle team. Much more music. En wat voor de music.

0: krijgt tegenwoordig ook veel e-mails van mensen die dus geen eens meer wifi hoeven. Die hebben een abonnement en die is in heel Europa geldig tegenwoordig.
1: Kijk eens aan.
0: Dus veel Nederlanders kunnen nu, terwijl ze in de auto rijden door Europa zelfs en overal, kunnen ze KR1 aanzetten. Ja, het is toch de toekomst, internetradio.
1: Weet je hoe dat heet? Dat heet roaming.
0: Nou ja, dat vind ik dan weer een beetje een onzedelijk woord. Maar dat gaan wij hier niet bezigen. We gaan wel deze plaat draaien voor haar.
1: Met roaming.

0: Hier in de Kennemerduinen praten wij als gesjeesde types. Dat moet af en toe eens gebeuren. Of we draaien liever een plaatje nu.
1: Draai maar een plaatje.

Радио КР1 лучшее радио в мире. Слушайте радио КР1.

0: Staan aan bij de Ford Garage. Wat leuk. Ik krijg een e-mail. Ford Garage in... ga allemaal geen reclame maken. Het is wel een Ford Garage. Nou, wat leuk zeg. Ford Garage, ja. Ford man. Ford.
1: Een Fortgang garage.
0: Doen jullie het wel goed? Beetje goed declareren allemaal. APK keuren. En waarschijnlijk klinken we nu met nagalm door de hal. Nu op dit moment.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo, Fortman. Oké, jongens en meisjes. Er zijn tegenwoordig ook vrouwelijke monteurs, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En, die heb je bij de politie ook.
0: Allee. Die heb je ook. En die moeten strak het overal aan, vind ik. Dat vind ik beter bij een vrouw passen. Dan strak overal.
1: Nou, als ze erin passen.
0: Dan legging. En dan als ze dan over zo'n motorkap bukken, dan is dat goed voor de moraal.
1: Echt waar?
0: Vind ik wel. Dat is toch goed voor de... Daar word je toch vrolijk van?
1: Ik weet het niet. Het hangt vanaf hoe dik het is.
0: Ach, wij proberen...
1: Logisch is zeker een Suriname.
0: Wij zijn al jaren leggings aan het promoten. Dus ja, dames, laat die rokjes nou maar waaien. Zingt normaal hier wel eens op de radio.
1: Oh ja?
0: Ja, maar dat zijn geen leggings. Leggings zijn toch weer anders. Nou, dat is dus de nieuwe bedrijfskleding. Dat is dus ons advies aan de Ford Garage. We gaan er wat leuk voor jullie draaien daar in de hal. Bedankt voor de e-mail.
2: Blijf KR1 mailen wat jij wil horen. Mix je eigen mix.

Galm dat hier lekker, joh. Ho, ho, ho, ho, wat lekker.

0: Ja, wij luisteren met u lekker naar muziekluisteraars. En ondertussen hebben wij het hier ook over Spanje in de bunker. Maar Spanje, dat was wel wat, want er zijn er erg veel mensen die graag luisteren. Nu met het internet is het ook wel leuk natuurlijk. Ik luister zelf ook op vakantie, dan zit ik gewoon op het strand en dan met die wifi. Er komt steeds meer wifi bij, gratis wifi, kan je dan gewoon naar KO1 luisteren. Ik denk dat wij...
1: Bedoel je niet bifi?
0: Ja, ook. Ja, dat heb ik er ook wel wat bij.
1: Van die worstjes.
0: Van die worstjes. Maar als ik daarop luister, dat is een vette boel. En bovendien werkt het niet. Ik kan Google niet krijgen met bifi. Ik heb het wel geprobeerd. Ook in een dronken bui, ook al drink ik niet. Maar ja.
2: KR1 World Radio is here to stay for you. From the bunker in the dunes of Holland. Worldwide Radio.

0: Lieve luisteraars, wij danken u voor het beluisteren van Kennemer Radio 1. Natuurlijk gaan wij door, luisteraars. U heeft ons een warm hart gedragen naar ons toe. Met al die reacties. Dank u wel daarvoor, dank u wel. Boy Bens erop, hier aan deze kant. Zeg het even tegen u. Ruud van Heemskerk, soort mijndewerker. Bart Steeman, geluidstechnicus. Eigenlijk moet alles andersom. Maar ja, het geeft niet. Het is wel leuk. Koffievel Mariska, niet te vergeten. Echt waar niet. Doei.
1: Enig. Oh, meid, wat leuk. Enig, hè. Oh, schitterend. Oh, meid. Oh, god. Oh, god.

0: ook nog gereageerd.
1: Echt waar? Ja, oh, wat leuk, joh.
0: Ja, ze zijn hartstikke blij dat Kennemer Radio 1 teruggekomen is voor hun in de plaats. Dus,
1: Ja, Radio West Nederland. Dat was een station en die zat uit te zenden in Egmond. En wij hebben daar ook nog veel voor gedaan eigenlijk. Ja, wat leuk, joh. Ja.
0: Toen zaten we ook midden in de nacht met een koud kacheltje. De kachel die was niet op te porren en zo. We zaten ook in de kou.
1: Nou, wat een toestand. Midden in the middle of nowhere ook. En eierdoppen op de muur voor dat het geluid goed doodvalt. En
0: sneeuw op de bollevelden toen.
1: Ja.
0: Vreselijk was het.
1: Geweldig. Ja, het waren wel mooie tijden.
2: Kijk.

0: Wij leggen nu de vraag voor aan de jury. Wat vindt u van de nu te draaien plaat?
1: Rond het nulpunt.
0: Oké, DJ. Nou, draai dan maar wat anders.

0: R1 Wereldradio, waar hadden wij het over?
1: Nou, over onze nieuwe boot. Die is te water gelaten. En hij wordt nu op dit moment afgebouwd. En de luisteraars die kunnen zo, straks ons nieuwe zendschip, wat is het, 5 kilometer uit de kust, kunnen ze het bekijken. Met een verrekijker of zo.
2: Nee, 4 mijl.
1: 4 mijl, ja. Zoiets. Oké. Okay. Ja. Maar het kan ook via de webcam, want die schijnt ook, die staat ook die kant op gestraald. Dus
3: ja.
1: Luisteraars kunnen dan ook zien via de website.
3: Het nadeel is, het signaal gaat ook via de bunker waar de techneuten zitten. Die zien niks van het hele schip. Dat schip vaart rondjes of heen en weer langs.
2: Ja, maar de mast is verhoogd. Er staat een camera in de mast. Hè? Dus we kunnen ze net zien. Met een goede bril wel.
3: Dus kennemeradio1.nl, dat is KR1 Wereldradio. En heb je wat leuks op de draaitafel liggen, boy?
2: Nou, helemaal niks.
1: Fijn dat je luistert.
2: Dat zou jij doen.

0: beginnen.
1: Hey, 3, 2, 1. Kennemer Radio 1. Nieuws.
2: Nee. Dit is, jawel, dit is het nieuws. Dit is KR1 Nieuws. Er stroomt weer heel wat water door de zee. Zoals ons is gemeld door getuigen vanuit de uitzendbunker. Dit was het nieuws.

Soms krijg ik al het politie aan de deur. Maar ja, meestal zeggen ze goeiedag en hoe het met je gaat. Nou, ik hoef meestal niet mij in de hand boeien. Maar ik heb geen onderdak, dus ik had het wel leuk gevonden om onderdak te krijgen, eigenlijk. Stiekem zou een radiootje meenemen. En dan kan ik mijn radio inluisteren.

0: Nice music on KR1. We're talking about the media. En er wordt heel veel klaagd over ons in de media. Dat wij er niet mogen bestaan en zo. En ze kunnen het gewoon niet hebben, denk ik, dat wij er zijn of zo. Hè?
1: Ja, ik weet niet wat het is, maar ik heb nog nooit klachten van luisteraars gehoord. Jij wel?
0: Nee, alleen maar van jaloerse concurrenten. Dat is wel een goeie eigenlijk. Daar gaat het eigenlijk om. Oh, nou. Daar heb je Joy. Ja, kom maar hier, Joy. Ik heb het een beetje koud namelijk.
1: Heb je koffie bij je?
0: Nee, dat heeft ze dan weer niet. We gaan weer even wat muziek draaien.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1. World Radio.

0: Zo, we hebben weer een verzoekje, Ruud, van Marijse. Wat een aparte naam, Marijse. En Marijse, die werkt in een magazijn. En ze luistert vaak naar jou. Ik luister vaak naar jullie, vooral naar Ruud van Heemskerk. Dat ben jij toch?
1: Dat ben ik nog steeds.
0: Ik vind dat hij een sexy stem heeft en zijn foto op de website, die vind ik ook nogal hot. Zou ik via deze weg een afspraakje met hem kunnen maken?
1: Oh jee.
0: Ik werk in een magazijn en ik wil bij deze ook de groetjes doen aan al mijn collega's. Vooral aan Gert-Jan, Miep, Marcella en Koenraad. Nou, bij deze is dat dus gedaan. En dus een afspraakje met Ruud van Heemskerk. Is dat mogelijk? Ja, is dat mogelijk? Weet ik veel. Ja, hij zit naast me.
1: Nou ja, ik sta overal open voor natuurlijk. Hè? Dus we kunnen altijd... We hebben volgende week toch...
0: Laat je fanclub het niet horen.
1: Nou ja, goed. Je moet er gewoon wel voor openstaan. Je weet het nooit in
0: ja,
1: het
0: leven, zakelijke hè? Besprekingen voeren met mij, mensen van het promotieteam.
1: We zien elkaar volgende week wel even op de...
0: Waar zitten we?
1: Bij het open huis toch? Daar bij
0: IJmuiden?
1: Ja. IJmuiden was
0: met het promotieteam. Ja. IJmuiden, de markt. Wat een lekker muziekje is dit. Ga jij hem aanzetten?
1: Ja, ik druk nu op deze knop. Daar komt-ie.
2: Yeah!

0: Goed zo. We zijn hier lekker met de dames van het promotieteam worstjes aan het eten, luisteraars.
1: Worstjes op mijn borstjes. Een borst, bedoel ik.
0: Oh ja.
1: Een borst op mijn borst.
0: Ja, het is geen televisie. Nee, zo erg is het nog niet met Ruud.
1: Met Ria Valk. Ja, was dat toch?
0: Ja.

0: kennemerradio1.nl. Dat is natuurlijk de website waar je lekker de hele dag kunt luisteren naar dit geweldige radiostation. Alle DJ's zijn regelmatig aanwezig. Maar wij zijn er eigenlijk het meest, hè Bart?
1: Ja? Gewoon doet het niet. Hallo, ja, dat is het vocht. Wij zijn er, ja, dat denken we zelf. Omdat we, als wij zijn, dan zijn de anderen er weer niet. Maar die anderen zijn er ook wel vaak.
0: Ja.
1: En de mensen achter de schermen, hè. We hebben hier zo'n kamerscherm staan. En daar staat het promotieteam zich altijd om te kleden. Dat zijn de mensen achter de schermen, zijn dat hier.

0: Ja, we nemen alleen maar freaks aan hier bij Kennen We Radio 1. Ik vond het een lekkere mix, de laatste paar plaatjes. Wat vond jij ervan?
1: Nou, het was wel heel gezellig en zeker weer als vanouds.
0: Ja, we hebben nog meer muziek, zoals Oud Dis en Lekkere, of niet?

0: Gordon, die luistert. Wist je dat?
1: Die ken ik niet. Wie is dat?
0: Ja, dat is een zanger uit Amsterdam. Die is vaak op tv.
1: Is hij dik?
0: Ja. Nou, lekker denk. Maar goed, hij luistert dus wel. Hij gaat hier wel eens met vakantie. En nou ja, dan heeft hij ons, zo heeft hij ons leren kennen. En nu luistert hij ook thuis. Dus Gordon, die belde net op. Hij zegt, draai eens wat meer plaatjes van mij. Maar dat doen we niet, hè?
1: Nee, ik vind het niet leuk.
0: Dus we draaien dit. Oh my.

0: Oké, luisteraars, we zijn even de microfoons aan het testen in de zitruimte van de bunker.
1: Oké, boy, microfoon is voor jou. Piep, piep.
2: Nou, gewoon niet te hard erin praten, zo bij een afstandje een beetje.
1: Niet te hard praten.
2: 10 centimeter eraf is het goed.
3: Ja, je moet grotere afstand.
1: Ja, gaat grotere afstand? Nou, geweldig hoor.
2: Nou.
1: Oké, nou, voor mij geen probleem.
0: Muziek op KR1 nu.

0: You're listening to the Parody Parade Show on KR1 Shortwave.
1: Het nu volgende programma werd samengesteld door Andy Zilver. Je bent afgestemd op 6285 Korte Golf KR1 Radio. Dit is de Parody Parade.
2: Kilo Juliet 6, India Yankee Golf. Long distance ham broadcasts are brought to you by means of UAI or upper atmospheric ionization.

zijn een stelling van de grootte.

0: aluminium folie.
1: Ik heb van iedereen het beste.

0: KR1 Radio, Hortegolf 6285. Reageren? Stuur een mailtje naar info@kr1.nl. Nogmaals, dat is info@kr1.nl.
1: This is KR1 Radio.
2: Feel free to send your reactions to our email address, info@kr1.nl. That is info@kr1.nl.
3: Your station,
2: KR1.
4: Blah, blah, blah, blah, blah, blah.

0: stom?
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie je morgen

0: bier, de pas geleden. Dan geven we naar de heren af achter van linker Jetsers.
1: You're listening to the Parody Parade Show on
2: KR1
1: Shortwave.
3: Samengesteld door Andy Silver. Je bent afgestemd op 6285 Korte Golf KR1 Radio. Dit is de Parody Parade.
4: Theo, Theo, daylight come and we bomb your homes. Theo, Theo, the first Afghani Royal Air Show. Hey, Mr. Taliban, hand over baby.

0: really need another black guy on unemployment right now? I'm sorry, I get that from my mother. She's a typical white person.
1: This is the Parody Parade. The Parody Parade Show on
2: KR1
1: Shortwave.
3: Dit is de Parody Parade, samengesteld door Andy Zilver. Je bent afgestemd op 6285 Korte Golf KR1 Radio.
2: Feel free to send your reactions to our email address. info@kr1.nl. That is info@kr1.nl.
4: Your station,
2: KR1.
5: Luisteraars en amateurs, we luisteren weer naar uw vaste Eetje Piraat. Met de nieuwe plaat van Herman de Vries met zijn bijrijder Gerard de Vries. Hartstikke gezellig, met de vlam in de pijp.
6: Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas. Met mijn illegale handel, goed verborgen.

0: Weet je nou zeker dat we in het vorige nummer ook geen doedelzak hadden?
1: Nee, doe dat altijd om en om. Accordeon, doedelzak, accordeon, doedelzak.
0: Er staat mij bij dat we toen ook een doedelzak hadden.
1: Nee, tijd, helemaal niet.
0: Oh, jij moet weer, Jan. Je moet weer. Schiet een beetje op.

0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit parodieparadeprogramma. Dank voor het luisteren.
1: We are now at the end of this program. Thanks for listening to the Parody Parade.
2: But now for something completely different.

0: Goed zo. We zijn hier nog steeds heerlijk in de Kennemer Radio 1 uitzendbunker. Bezig met de duo-presentatie. We breken even in op de mix. Ja, sorry hoor. Ja. De mixer kijkt ons even vertwijfeld aan. Want wij gaan even live verslag doen. Hè? Jij gaat vertellen dus hoe ik dit ijsje opeet.
1: Nou.
0: Nee. De microfoon doet het.
1: Je gaat me toch niet vertellen dat je hem op je voorhoofd drukt, hè?
0: Zal ik het doen? We hebben luisteraars niks aan.
1: Oh, nee.
0: Oké, nou, draai me wat muziek, dan doe ik het gewoon.
1: Oké.
0: Daar komt-ie.

0: 1.
1: Wat tijd voor een plaatje, vind je niet?
2: Harry, dit is een plaatje.
1: Ja, het wordt toch even tijd voor een muziekje nou. Ik ga even een singeltje opzetten.
2: Hoe kan dat nou?
1: Wat dan?
2: Dit is 33 toeren.
1: Ja, nou in.
2: Dat gaat dan toch niet, man?
1: Ah, jawel, tuurlijk wel. Ik zet gewoon even lekker een singeltje op.
3: Willem 2 zegt de bubbel. Willem is de jongen.
2: Aha, hoor je het nou? Dat kan dus niet.
1: Ik weet het.
2: Wat?
1: Als je dan een singeltje op 33 toeren draait.
2: Ja, ja.
1: Dan moet het goed komen.
2: Ongelooflijk.
0: KR1.

0: Niet opnemen. Dat ding vibreert echt zo lekker.
1: Good Vibrations on KR1 from the bunker in Holland.

0: En gaan met die banaan.
1: Zing maar mee, zing maar.
2: Oh, 1, 2, 3, 4.

0: zo. Ruud, hier ben jij volgens mij en ik ook nog nooit geweest. Achter deze deur.
1: Nou, dus even kijken. Krijg je hem open?
2: Even ja, oh. Even die zakpot aan.
0: Wacht even. Ah joh, mijn vinger.
2: Kijk man. Ja, ik zei het nog.
0: Hij is open.
1: Oké. Okay.
0: Wat zien we nou?
1: Nou, het is wel donker.
0: Ja, nou, we laten het u weten. Eerst maar even wat
2: u denkt. Wat een toestand.
1: Ja, doe maar.
3: Dit is het vrolijkste radiostation van Holland. Dit is Kennemer Radio.

0: Hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woest aantrekkelijk. Hij heeft een snor en een accent en hij staat hier naast me. Ik zing het duet met de man van mijn dromen.
1: Dank je, Brigitte. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet zo

0: was nog eens een keer in Spanje en toen, ik werd al een beetje grijs aan de zijkant bij mijn oren. Dat heb je als je 30 bent gepasseerd. Dan,
1: Ja, maar sommige mensen beginnen het al vroeg inderdaad.
0: Ja.
1: Zoals bij jou, ja.
0: Dus ik ging naar de supermarkt en ik denk, ik ga een doosje haarkleuring kopen. En, en toen, ik denk, ik moet gewoon bruin hebben, weet je wel. Dus ik denk, deze is wel goed. Maar ja, dan kom ik in het appartement. Ik ga mijn haar ermee wassen. Word ik helemaal zo zwart. Word helemaal zo zwart als een Spanjaard.
1: Wat een drama.
0: Maar het blijkt dus achteraf, dat was voor vrouwenhaar bedoeld. En dat heeft een andere uitwerking op mannenhaar.
1: Ah, ja.
0: Dus het was helemaal zwart, joh. Het was verschrikkelijk. Ze hebben me uitgelachen allemaal. Al die meiden van het promotieteam, die zeiden van, dat krijg je er niet meer uit.
1: Ja, ze moeten je meteen niet meer.
0: Nou, het was gelijk klaar.
1: Over die meiden die kikken op grijs in de slapen.
0: Maar toen ben ik naar de kapper gegaan daar. En toen heb ik kon ik voor 7 euro heb ik me helemaal kaal laten scheren.
1: Ja hoor, helemaal kaal.
0: Ja, van boven.
1: Je kan toch ook gewoon zwart haar handhaven, even?
0: Ja, beneden wel, maar boven niet.
1: Een halve wereldbevolking hebt zwart haar. Jongen.

0: Trio-presentatie met z'n tweeën. Er is er even eentje naar de Porta Porti.
1: En, oh ja?
0: Ja, hij wilde geen microfoon meenemen, vreemd genoeg.
1: Ja, dan moeten ze er wel chemicaliën in doen. Want de laatste zat er geen chemicaliën in. En toen lag er iets in wat niet gefermenteerd was.
0: Ja, ja, en daar zit jij weer in te grutten. Ja, dat zijn de praktijken van Ruud luisteraars.
1: Kijk, de toestand hier is dat je last hebt van vliegen natuurlijk. En dan wordt het zwart van de vliegen.

Van 1960 Mona. Tot 1975. En al het moois wat ertussen ligt. With the radio. This is the life I live. Dit is de Beat Generatie.

Mooi, hij heeft ook een modulatie. Ja. Als hij te veel in de mengpaneel stuurt, dan gaat hij branden. Dus, ja. Dus nu is hij eigenlijk te hard. Dus nu moet ik hem eigenlijk zachter zetten. Hey, zo. En dan zet ik hem hier weer wat harder. Dat hij niet overmoduleert in de mengpaneel.

Ja, dat was lekker, luisteraars. Een heerlijk plaatje. We hebben er nog veel meer. Ik moet nu presenteren, terwijl Joe Neefjes mij aan het kietelen is hier in de bunker. Maakt niet uit. Wat zeg je, Ruud? Oké, Ruud Kastrikum is een vis aan het bereiden. Nou, dat moeten we niet hebben. Wil je even buiten gaan staan met dat ding? Goed zo. Wat hebben wij hier, luisteraars? Hier bij de uitzending van Nico Stegeman hebben wij weer wat fijne muziek. Die gaan we heel gauw draaien. We hebben ook een reactie ontvangen van niemand minder dan even kijken, John. John heeft een café in Londen en die luistert. Hij heeft ook hij is Nederlands, hij heeft een Engelse vrouw. Nou, fijn joh. En er komen ook veel Nederlandse gasten en die joelen lekker mee. Blijf dat vooral doen daar. Dit is KR1 and we are alive and kicking. Woo!

0: Wat zou je ervan denken als we bij de bunker een grote palmboom laten plaatsen? Lijkt je dat wat?
1: Een palmboom bij de bunker plaatsen, hangt er vanaf. Als we nou een bunker in Spanje regelen, dan redt hij het wel, hier niet.
0: Waarom? Tegenwoordig heb je bunkers die zijn geënt op wortels.
1: Ja.
0: Op Nederlandse wortels.
1: Ja, roots.
0: Ja.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Je hebt palmbomen die zijn geënt op Nederlandse wortels.
0: Ja, en dan kan die beter tegen ons klimaat.
1: Oh, dat wist ik niet zeggen.
0: Ja, die palmbomen staan toch op die eilanden toch ook in de wind te waaien? Nou, hier waait de wind ook altijd.
1: Oké. Okay.
0: En het is veel zonneschijn. Er zijn geen bomen in de buurt waar ze last van hebben.
1: Laten we het doen. Ja, we gaan het doen en dan zo'n hoogtezon eronder, zodat het ook in de winter warm is.
0: Een soort paradijsje ervan maken.
1: Een paradijsje maken en dan kan Joe Neefjes en Bloem en noem maar op. Die kunnen dan lekker in bikini gaan zonnen daar. En dat is een leuk zomerstafereeltje en inspirerend voor de presentatoren om te zien.
0: Maar ja, onze techneut die zal wel elke keer die camera naar beneden draaien, want, in plaats van dat hij in de verte kijkt.
1: Ja, die heeft altijd al gynaecoloog willen worden, zeg ik altijd. Dat is af en toe erg hoor, die zoomt soms in op dames, ja. En daar is hij voor berispt door de directie.
0: Oh ja?
1: Ja, maar hij blijft het gewoon doen, dus ja.
0: Kan hij straks voor straf mooie zonnepanelen schoonmaken.
1: Ja.

0: oké, tot aan de pannenwerk bij Kennemer Radio 1. Het is een hele flitsende show vandaag. Ruud van Heemskerk zit naast mij. Goedendag. Hallo.
1: Hallo Bart.
0: Ja, heb je er zin in?
1: Wat bedoel je flitsend? Ja, er staat hier wel een flitsende lamp.
0: Ja, nee,
1: die
0: maar...
1: flits wel, maar...
0: Heb je zin in ons programma? Heb je er zin in?
1: Ach, gat, nee.
0: Ja. Je moet net doen alsof het gezellig is en leuk hier. En alsof wij er zin in hebben om komend uur dus ons programma te presenteren. We hebben wel een heleboel leuke plaatjes.
1: Ja?
0: Mag ik ook niet.
1: Oh.
0: Nou, geen leuke plaatjes uitgezocht. Maar we gaan wel gezellig presenteren met lekker cowboykreten en zo.
1: Ja, hier staat een grote bak met plaatjes. En af en toe grijpen we er gewoon eentje uit. Ja, toch?
0: Wat een desillusie voor de luisteraars, zeg.
1: Van voor mij,
0: je
1: toch?
0: Moet een schijnwereld opwerpen. Dat alsof wij het leuk vinden hier.
1: Ja. Oh ja?
0: Ja, en alsof het leuk is.

s'accabo, ou c'est fini.

We hebben hier allemaal een Kennemer Radio 1 t-shirt aan. En sommigen ook een pet op. Oh, de telefoon gaat ook nog. Ja, het gaat gewoon maar door hier. Het gaat gewoon maar door.

0: Sommigen lopen over het strand naar de bunker, maar daar ligt dan hondenpoep. En dan hangen er wel van die poepzakjes, maar die zijn er dan niet altijd. Ja, die poepzakjes trouwens, daar kunnen we wel wat mee doen misschien. Als ze bijvoorbeeld in de fietstas stoppen van Nico Stegeman.
1: Ja.
0: Ja, dan kan die het weer afvoeren naar de...
1: Of die meisjes van het promotieteam, die kunnen aan het begin van het strand staan en dan kunnen ze er meteen uitdelen.
0: Ja.
1: Met een stempeltje erop van Kennemer Radio 1.
0: Ja, dat is wel een goed idee. We hebben nog van die zakjes. Dat is niet helemaal daarvoor bestemd. Durex staat erop, maar die hebben we dus nog van dat soort dingen met de KR1 stempel erop. Dus nou, dat kunnen ze dan inderdaad uitdelen en op het strand.
1: Doen we weer een beetje aan een vorm van recycling, ja toch?
0: Ja, dan zijn we goed bezig, luisteraars. Ja, je moet tegenwoordig goed bezig zijn voor het milieu, want dan krijg je meer luisteraars. Hè? Wij zijn heel goed voor het milieu. Wij komen ook uit een heel goed milieu. En de burgemeester ook, toch, burgemeester?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ga zitten hier.
0: Nee, ik ga niet zitten hier. Heb je die stoel gezien? Een bende. Ik vind het altijd een bende. Ja, dank u wel, burgemeester. Altijd weer vriendelijk als hij aan het woord is, deze burgemeester. En als hij te moeilijk wordt, wat doen we dan, Ruud, aan die burgemeester?
1: Ja, nou, je weet het. We hebben hier nog een dwangbuis achterin liggen. En,
0: Ja, daar zat ik gisteren al in toen ik die paddo's had gezocht. Dan ben ik wakker in een dwangbuis. Nou, daar trap ik niet meer in. Dus, nee, we hebben een andere methode. Dat is deze vliegenmepper. En dan, ja, maar ook... Oh, mijn kus gebeurt te doen, oh, kurl. Zo doen we dat dan met de vliegenmepper, hè?
1: Rare toestand hier.
0: Rare man ook hier eigenlijk, die burgemeester.
1: Maar goed.
0: Hij is wel populair, hij heeft een fanclub.
1: Ja.

Heb jij al wat in de shoutbox gezet? Ik heb hier een schermpje en we doen het hier niet voor niets, mensen. Dus doe het vooral even, daar kicken we op. Al honderden mensen hebben dat gedaan en dan, dat motiveert om bijvoorbeeld platen te draaien zoals dit.

0: Oké, dit is KR1 en we draaien hier een heerlijk plaatje speciaal voor alle dames die luisteren. En we hebben heel veel dames luisteren. Ja, alright baby. En wij gaan heerlijke muziek voor jou draaien. Geniet ervan, zou ik zeggen. Misschien, heel misschien, ja, word je er wel een beetje, nou wat zal ik zeggen, begin je een beetje te wiebelen. Sta dan gewoon op en ga een beetje lekker dansen. Er zijn vast wel mensen die dat leuk vinden. En als er geen mensen zijn die dat leuk vinden, ga je gewoon voor de spiegel staan en dan vind je het zelf leuk. Ja, oké, hier komen ze. Lekkere muziek. Op KR1.
1: From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism.

0: Anna en Carmen van het promotieteam in Spanje, die doen de groeten nog.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Ze hadden een mail gestuurd en of ja. een plaatje, Spaanstalig plaatje wilden draaien.
1: Ja, nou die hebben wij wel. We hebben hier een paar mensen die erg veel Spaanstalige muziek erin gooiden. Leuk dat ze luisteren.
0: Olé, olé, olé, olé.
1: Ja, we hebben luisteraars in Hollandse enclave Benidorm. Hebben wij dus ook veel luisteraars. Vandaar dat we daar ook Spaanstalige mensen hebben, hè? Promotiedames.
2: KR1 World Radio.

0: dat was weer een fantastisch fijn nummer. We gaan nu verder met de volgende. Even het tempo gaan we langzamerhand een beetje opvoeren. Dus blijf in ieder geval verzoekplaten sturen naar info@kennemaradio1.nl. En je luistert op dit moment naar Ruud van Heemskerk.
1: Yeehaw!

kunnen we ervoor zorgen dat de laatste wens van Kim uitkomt. Stort je bijdrage op 118288660. De naam van Vrienden van Kim, Plaats Hoorn.

0: trouwens ook met de kermis, hè?
1: Ja, waar? In Beetsterzwaag.
0: Ja.
1: Ja, en?
0: Nou, dat is toch wel leuk. Dan kunnen de mensen ons ook weer eens even zien.
1: Ja, dat is inderdaad... het is natuurlijk radio. En mensen zijn nieuwsgierig. En ja, iedereen kent de naam, KR1. En jij hebt dan altijd zo'n bordje op van Ruud van Heemskerk. Ja, dat doet die expresluisteraars. En dan lopen mensen vaak achter hem aan, willen ze handtekening. En dan heb je ook nog van die foto's in je borstzakje toevallig van jezelf. En dan zet je dan zo'n handtekening op.
0: Ja, ja. Ik heb die kaartjes heb ik nog eens een keer laten drukken.
1: Ja.
0: In Oekraïne.
1: Oh, Oekraïne.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, we hebben ook af en toe Oekraïense plaatjes. We hebben daar best wel luisteraars, vreemd genoeg eigenlijk.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk World Radio. Maar in die hoek hebben we meer luisteraars als in een andere hoek.
0: Nou, je kunt daar gewoon je fotootjes laten drukken en dan...
1: Oké.
0: Ja, dat heb, voor een halve krats heb je een paar duizend.
1: Ja, voor een paar... wat heb je daar? Roebel?
0: Nee, dat gaat met... hoe heet dat ook weer? Krivnas.
1: Nooit van gehoord, weet je dat? Krivnas.
0: Krivnas.
1: Ja.
0: Brezhnev.
1: Nou, als het dan Poetin ligt, hebben ze daar straks geen euro's.
0: Het is allemaal nog een beetje rollenbollen daarom.
1: Ja.
0: Gaat niet goed. Wat daarvan terechtkomt, weet ik niet.
1: Ze zijn wel behoorlijk into radio daar in Oekraïne. Hè? Allemaal erg actief in de radio. Erg radioactief. Komt u omdat Tsjernobyl daar lag.

0: Dat doe je, dat doet die expresluisteraars. En dan lopen mensen vaak achter hem aan, willen ze handtekening. En dan heb je ook nog van die foto's in je borstzakje toevallig van jezelf. En dan zet je dan zo'n handtekening op.
1: Ja, ja. Ik heb die kaartjes heb ik nog eens een keer laten drukken.
0: Ja.
1: In Oekraïne.
0: Oh, Oekraïne.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, we hebben ook af en toe Oekraïense plaatjes. We hebben daar best wel luisteraars, vreemd genoeg eigenlijk.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk World Radio, maar in die hoek hebben we meer luisteraars als in een andere hoek.
1: Nou, je kunt daar gewoon je fotootjes laten drukken en dan...
0: Oké.
1: Ja, dat heb voor een halve krats heb je een paar duizend.
0: Ja, voor een paar, wat heb je daar, roebel?
1: Nee, dat gaat met, hoe heet dat ook weer, krivnas.
0: Nooit van gehoord, weet je dat, krivnas.
1: Krivnas.
0: Ja.
1: Brechnev.
0: Nou, als het dan Poetin ligt, hebben ze daar straks geen euro's.
1: Het is allemaal nog een beetje rollenbollen daarom.
0: Ja.
1: Gaat niet goed. Wat daarvan terechtkomt, weet ik niet.
0: Ze zijn wel behoorlijk into radio daar in Oekraïne. Hè? Allemaal erg actief in de radio. Erg radioactief. Komt natuurlijk omdat Tsjernobyl daar lag.

0: Je dat? Krishnash.
1: Krishnash.
0: Ja.
1: Brezhnev.
0: Nou, als het dan Poetin ligt, hebben ze daar straks geen euro's.
1: Het is allemaal nog een beetje rollenbollen daarom.
0: Ja.
1: Gaat niet goed. Wat daarvan terechtkomt, weet ik niet.
0: Ze zijn wel behoorlijk into radio daar in Oekraïne. Hè? Allemaal erg actief in de radio. Erg radioactief. Komt natuurlijk omdat Tsjernobyl daar lag.

0: wel een leuk plaatje draaien, toch? Sinterklaas is jarig. Gaan we die draaien of iets anders?
1: Nou ja, ik zag over Sinterklaas gesproken. Er liep er een in Spanje over het strand.
0: Ja, zonder baard. In zijn zwembroek.
1: In de zomer.
0: Een echte?
1: Ja, er bestaat nog geen...
0: De echte. Rond deze tijd moeten we rekening houden met...
1: Nou, maar ik denk dat hij een grapje aan het uithalen was. Maar hij liep gewoon in een Sinterklaaspook op het strand.
0: Dus hij komt echt uit Spanje.
1: Gek, hè?
2: Dat kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: gelukkig nieuwjaar.
1: Trobi on the beat. Ik breng die mensen.

0: Holland, hup. Laat de leeuw niet in zijn huppie staan. Hup, Holland.
1: Alright, this is your DJ. Great, you're still listening. This is your station. So, please continue listening. Go to the website and we kunnen ook Nederlands praten. Oh ja, dit is jouw radiostation. Geniet ervan.

0: Steeds meer mensen luisteren naar hun eigen radiostation. Want waar hoor je de populairste muziek? Precies.
1: Dit is Kermradio 1.
0: Alleen op jouw eigen radio.

Erik, trouwe luisteraar van KR1 Wereldradio. Die wil graag dit nummer horen en nog een heleboel andere nummers die hij heeft opgegeven. Want jij maakt KR1 Wereldradio en Erik vraagt ook weer, dus onder andere deze aan. Daar komt hij weer.

0: Je luistert nog steeds naar KR1 World Radio. En ja, het is een toestand, want we zijn razend populair. Dat zien wij nu hier live op een schermpje. We zien precies wat de statistieken zijn met het internet. Maar vroeger was het heel anders, toch?
1: Het was zelfs zo dat op een gegeven moment begonnen de mensen naar de uitzending te bellen, omdat wij gevraagd hadden van, we willen weten hoeveel luisteraars er nou eigenlijk waren. Dus, en of de mensen dan ons even wilden bellen, en dan moesten ze alleen even Mimo zeggen.
0: Oh ja, ja.
1: Weet je nog? En toen de telefoon stond blauw. Ja, we legden hem neer en ging weer.
0: En nu zien we het gewoon voor ons op het schermpje dat jij luistert. Blijf dat vooral doen en promoot ons een beetje. Weer een lekker muziekje voor jou.

Weer heel wat anders. Mooi nummer overigens. En het is bovendien een voormalige alarmschijf. Dit is nog altijd Kennemer Radio 1. En achter de micro ondergetekende Bouwman. Met een leuke oude...

Misschien hoort u op de achtergrond wat buitengeluiden. Het is zulk lekker weer. En ik heb het besluit genomen hier om het raam bij de studio van Kennemer Radio 1 even open te zetten. Als u eventueel klachten mocht hebben, u kent ons adres.

0: 20 centimeter.
1: Maar ook niet te hard, hè? Hij mag niet in het rood. Hij mag niet in het rood, eigenlijk. Zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo.

0: Leoneke. Leoneke, is dat geen ex van je, Ruud?
1: Nee, maar Leoneke, dat klinkt wel een beetje een naam uit het oosten vandaan.
0: Ja, nou, dat is ze niet. Ze stuurt gewoon een e-mail en ze woont, inderdaad, ze woont in het oosten. Zeg, ze woont in Uitgeest.
1: Nou,
0: dat is ten oosten van de Kennemerduinen.
1: Oké.
0: Hoe wist jij dat? Is dat een Uitgeestse naam?
1: Nou ja, het klinkt zo'n beetje oostelijk, zeg. Een beetje richting Drenthe zo, Leoneke, ja.
0: Ja, je bent een helderziend man. Leoneke, jongens en meisjes ook natuurlijk. Ik zit bij het promotieteam, maar ik ben een paar maanden tussenuit geweest omdat ik een studiereis had naar Zuid-Amerika. Dat zal allemaal wel. Even doorlezen. We hebben geen tijd voor je hele e-mail, Leoneke. Poepoe. Ja. Nou, bij deze vraag was het even dit volgende plaatje aan voor alle collega's van KR1. Dankjewel, Leoneke. Leoneke, ik weet geen idee. Is die dan met dat strakke truitje? Ze hebben allemaal strakke KR1-truitjes.
1: Ja.
0: Ik weet niet. Draai jij nou gauw dat plaatje, man. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen hier in de bunker.

0: Wat vind jij nou van deze DJ?
1: Ik vind hem geweldig.
0: Dus we gaan hem niet ontslaan?
1: Je bent ontslagen!
0: Shit.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws.
1: Dit is Kennemer Radio 1! Hey!
0: Het nieuwe geluid van je radio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, speel eens eens.
0: Het nieuwe geluid van je radio.
1: Dit

0: nog steeds buiten, luisteraars. En ik druk even op het knopje, dan kunt u hem ook even horen daar. En daarna draaien wij weer een lekker plaatje.
1: Ja, al die Schotse hooglanders.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
2: Hey Rudy, spiel eens.

Leon, welkom bij de uitzending. Fijn dat je luistert, Leon. En Leon luistert in Amsterdam naar KR1 Wereldradio. Hij luistert ook in de trein, zegt hij. En op sommige wifi in de treinen doet hij het. Nou, de wifi in Nederland wordt alleen maar meer. Dus geniet ervan. Straks overal op de wereld gewoon gratis. KR1 Wereldradio.

Man, man, man, man, man. Vrouw, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw. Meisje, jongen. Wie je ook bent en wat je ook doet. Heel fijn dat je luistert naar dit heerlijke station. En nu even normaal. Nu even normaal. Ja! Yeah!

0: Alright, KR1, het knalt lekker door, al 30 jaar, meer dan 30 jaar. We hebben nog veel meer leuke muziek voor jou. KR1 World Radio, wij doen de groeten aan de hele wereld. We krijgen erg veel verzoekjes van ambassadepersoneel. En ook foto's. Jij verzocht gisternacht om 3 uur, had jij uitzending, verzocht jij om foto's. En nu hebben we een leuke foto gehad van...
1: Ja, zit er wel leuker bij, ja.
0: Ja, van Lisa. En die werkt op de ambassade in Jemen. En die luistert dan veel naar KR1, omdat wij daar advertenties op die sites hebben staan. En die zegt, nou ja, een leuke foto. Die heeft Ruud nu hier, die heb jij aan de muur geplakt. Waarom?
1: Nou ja, ze hebben een fantastisch goed figuur.
0: Ja.
1: Ze hebben een leuke trui aan.
0: Oké.
1: En nou... Sprak me wel aan.
0: Oké, nou ja, het zou kunnen. Misschien is het al een spion, joh, in de ambassade.
1: Nou, ja.
0: Weet jij wat ze doen? Maar goed, wij draaien ook voor de ambassade. Deze is

0: Goedemorgen, Van Leeuwenbuizen.
1: Ja, goedemorgen met Ellen. Mag ik voor nu de afdeling pijpen?
0: De hele afdeling, mevrouw?
2: Dit is de afdeling KR1.

Hey, jij daar bij de radio. Wakker worden! Want hier is Nico Stegeman. Dat ben ik dus, achter de knoppen. En ik ga er weer een fijne boel van maken. Ja, we zitten hier met een aantal mensen in de studio. En nu ga ik eens even wat zeggen. Oké, wat gaan wij hier allemaal doen? Dat kan ik je vertellen. We gaan eerst Joe Neefjes even kietelen, want dat deed je bij mij gisteren ook. Ja, ontken het maar niet. Daarna gaan wij de groeten doen aan een heleboel mensen. En we beginnen onder andere met deze. Dat is Clara. En Clara die werkt op een veeslachterij, werkt ze, ja. En zij moet het administratiewerk doen, zegt ze. Dus het valt wel mee in mijn geval. Goed zo. We hebben hier de hele dag KR1 aanstaan. Ook in de centrale hal. Wherever that may be. Groetjes van Stegeman en alle hier aanwezig vanuit de uitzendbunker. En deze is voor jullie daar. Woe! Yeeha! Dit is KR1, jouw happy radio station. En dat is het en dat blijft het. Ja, wat anderen er ook van mogen vinden. Haha! Blijf luisteren.

0: hebben hier Simon. En Simon, die werkt bij de Hoogovens op dit moment. En wij schallen door de hal.
1: Maar dat heet tegenwoordig Tata Steel.
0: Ja, kan mij niet schelen. hij noemt het zelf Hoogovens. Tussen haakjes Tata Steel. Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, in elk geval, daar werkt hij. En we schallen door de hal. Hallo, hallo. Dit is KR1 Wereldradio. Deze plaat is voor jou.

0: Jij, Bart.
1: Ja?
0: Wat vind jij er nou van?
1: Zeg het eens, op KRE.
0: Het wordt toch op het duur een beetje vervelend, allemaal dan.
1: Wat?
0: Doen we er een radiostation.
1: Nou, zeg niet zo zeuren, man.

0: ben nog steeds aangesloten op de uitzendbunker van KR1 in Holland. Nico Stegeman heeft zijn vrouw meegenomen, moet je horen.
1: Ik blijf hier geen seconde langer. En jij, boeferke, wacht tot dat je thuis bent.

0: Wat heeft u nog meer?
1: Nou, niet dat ik weet, maar ik zal mijn man even geven. Moment.
0: Ja, is goed hoor.
1: Ja hoor.
0: Ja. Gert, kom even praten met die Alessandro, alsjeblieft. Je hebt grote problemen met bankstel. Ja, oh, die heeft nog kleintje. Ik heb hem gehoord. Die heeft nog kleintje. Misschien nog kleine bankschroef dan.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ga je bankschroef kapot?
0: Wat zegt u?
2: Moet je een bankschroef hebben?
0: Ja, ik zal even... Met wie spreek ik?
2: Met Jijk.
0: Oh, hallo. Ik praatte met Talis Ramadarnem.
2: Ja?
0: Ja, ik heb die advertentie gezien. Hè. Ik was precies op die goede moment. Want ja, mijn vrouw die is vanmorgen door die bank gezakt. Dus ik ga even bellen voor die bankschroef.
2: Ja.
0: Want precies op die hoek, hè, daar onderin, die bank, die schroef, die is eruit. En ja. Ik ga je bellen voor die bank schroef, dan kan ik die schroef erin draaien, dan kan ik die bank steven, dan kan mijn vrouw weer zitten, televisie kijken.
2: Ja. Hallo?
0: Ja, ik moet hebben die schroef. Hallo?
2: Ja.
0: Bent u nog daar?
2: Ja, ja.
0: Ja, ik heb gezien, u heeft nog schroef, maar uw vrouw zegt die schroef, bank schroef weg.
2: Ja, die, oh ja. Die bankschroef is weg.
0: Ja, maar u heeft nog een kleintje, hè?
2: Ja, nu vind ik dat maar een klein ding, hoor.
0: Ja, maar denkt u dat hij is groot genoeg om die bank, zeg maar, stabiel te houden? Dat die vrouw kan gewoon gaan zitten?
2: Ja. Het is een mooi ding, maar het is niet zo'n grote. Dus dat weet ik ook niet. Ik heb er nog meer. Ik heb er twee.
0: Maar hoe lang is die schroef?
2: U bedoelt de uitzet.
0: Nou ja, gewoon, hè. Hoe lang is je show? Hoeveel moet ik draaien om in die bank te krijgen?
2: Ja, dat zou ik even moeten kijken. Ik denk 15 centimeter.
0: En past die wel gewoon dan op die 2-zits bank of niet? Gaat die wel houden?
2: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Ja, ik ook, daar heb ik u vragen.
2: Ik weet eigenlijk niet wat u precies bedoelt.
0: Nou, ik zoek een schroef voor in die bank.
2: Ja?
0: He, die bank kapot, ik heb gezien, een schroef gebroken, he. Daar heb ik gezien, heeft bank schroef, ik denk, ga even bellen, ik ga dan pakken die schroef, ik ga draaien die bank en dan die bank weer heel, en dan die vrouw kan gewoon zitten, televisie kijken, goeie tijden, slechte tijden.
2: Nee, dat is een heel ander ding.
0: Pardon?
2: Dat is een bankschroef, ik heb meer hobbyën.
0: Hobbyën?
2: Ja,
0: hallo?
2: Ik wil even lachen.
0: Die was een lach, ik denk, ik denk, die gaat niet meer goed daar. Hallo?
2: Dit is de.
0: Hallo? Alles goed?
2: Ja.
0: Of zal ik 112 bellen of zo?
2: Dit is een heel ander ding. Dat is voor de hobby.
0: Ja?
2: Je kent dat wel, die dingen uit elkaar draaien.
0: Ja, die schroef.
2: Ja.
0: Ja, die schroef. Je kan erin draaien en eruit draaien.
2: Ja.
0: Ja, is die kruiskop of gewone?
2: Nee.
0: Oh, die is wel...
2: ik denk dat je iets verkeerd zat.
0: Oh.
2: Nee, dat is verkeerd kruisschroef. Het is gewoon een bankschroef. Ik ken toch wel een bankschroef?
0: Ja, ik weet wat... Ik heb net geleerd die bank, hè?
2: Dat je op een werkbank hebben staan.
0: Werkbank?
2: Ja.
0: Nee, ik heb gewoon 2-zitsbank. Hallo?
2: Ja.
0: Ja. Ik bedraai die schroef in die bank dat mijn vrouw kan gewoon zitten, hè?
2: Die heb ik niet.
0: U heeft niet schroef voor mij.
2: Dat is een ander ding.
0: Nee. U heeft niet schroef voor mij voor in die bank?
2: Nee, die heb ik niet.
0: Heeft u
2: nee, dat is iets anders.
0: Oh, dus je kan mij niet helpen.
2: Voor een hobbywerkplaatsje.
0: Ja, mijn vrouw heeft die bank gezakt, hè, vanmorgen. Oh. Dan is het. Hallo?
2: Ja.
0: Ja, dan is het echt vast, hè? Dat is een groot probleem. Ik heb net echt veel moeite tegen de hele familie gebeld om eruit te krijgen. Dus ja, nou, dus staat die bank staat nog daar en die stukje is kapot. Dus ik denk, ik ga bellen voor die schroef. Maar
2: nee,
0: weet u misschien iemand die voor mij heeft, zo'n schroef, dat ik kan draaien in die bank?
2: Nee, dat zou ik niet weten, echt niet.
0: Dus je heeft niet...
2: Nee, ja, ik weet wat voor je bedoelt, maar die heb ik niet.
0: Dus je heeft niet voor mij die schroef voor die bank?
2: Nee, die heb ik niet.
0: Ik vind het jammer.
2: Goed zo.
0: Ja, nou ja, dan in ieder geval dan ik ga danken.
2: Bedankt, hè.
0: En ik ga nog wensen dan een prettige weekend en zo, hè.
2: Oké,
0: nou, tot ziens dan maar. Dag, meneer, dag.
3: Met veel lol en pret op het internet. Pret.nl, internetradio.
4: I like the way your ass looks.

0: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio en Web.nl. Internet Radio.
1: Wat
2: zei? Ja, mevrouw, ik praat met Alexander met Arnhem.
1: Ja.
2: Ik heb misschien een garantie op de kopbank eraf.
1: Is al weg?
2: Ah, ik vind het echt jammer, hè?
1: Ja.
2: Ah, ik zoek al de hele tijd, hè?
1: Oh, jee.
2: Ja, maar
1: helaas. Kijk, had je iets vroeger moeten bellen?
2: Ja, maar dat is echt een probleem nu, hè? Ik heb mijn vrouw vanmorgen door die bank gezakt. Oh. En ik ga even bellen voor u, voor die bank schroef. Ik kan die schroef erin draaien, dan die bank is klaar.
1: Oh jee.
2: Ja, nu mijn vrouw door die bank gezakt, ik krijg niet meer eruit, die bank kapot, hè?
1: Oh nee. Ook gewoon voor jammer, zeg.
2: Dus ik kan niet meer die schroef erin die bank draaien?
1: Nee.
2: Dus dan die bank die blijft kapot?
1: Ja.
2: Oh.
1: Oh jee.
2: Ik vind jammer.

nu naar www.kennemerradio1.nl en luister. Dat is www.kennemerradio1.nl.

0: We gaan even proberen om te kijken of Maxima weer even aan de telefoon kan komen. We zullen even kijken of we contact kunnen krijgen. Techneut is druk bezig met knopjes en stekkertjes.
1: Hier Maxima.
0: Oké, hallo Hoogheid. Goedendag. Luistert u vandaag de hele dag naar Kennemer Radio 1 of is het eventjes een momentje tussendoor? Zegt u het maar.
1: Ja, de hele dag.
0: Dus u luistert de hele dag hier en het is allemaal tussen de werkzaamheden door. En...
1: Ja, jullie zitten te ouwe hoeren.
0: Oh, nou, gelukkig. Ja, nou proberen we er wat gezelligs van te maken. Hoe is het met Alex? Gaat het allemaal goed daar?
1: Maar goed, hij heeft schimmel.
0: Nou, dat gaat lekker. Hij heeft ook schimmel, net als Sinterklaas.
1: Ja, hij heeft een cremmetje.
0: Een cremmetje? Oh, heeft hij last van uitslag of zo op zijn gezicht?
1: Is... Ja, overal.
0: Ja, overal schimmel. Ja, ik begrijp het. En heb je een cremmetje nodig natuurlijk.
1: Vreselijk, ja. En geen seks meer met de Hoogheid.
0: Och jee. Nou, geen seks meer. Ja, dat...
1: En het huis wordt te klein.
0: Ja, wordt het huis te klein? Nou, dat is toch helemaal te gek. Het zou eigenlijk niet mogen natuurlijk, hè. Want met uw kapitaal moet toch wel kunnen dat het toch allemaal in goede banen moet gaan. Lopen daar in huis. Maar goed, moet je maar met de korreltjes
1: aan. Maar nee, Alex, en ik doe spelletjes.
0: Oh jee, nou dat zullen wel Argentijnse spelletjes zijn natuurlijk.
1: Gangbangs en zo.
0: Gangbangs. Ja, dat is wel leuk. Onze...
1: Ja, daarom wordt het huis te klein. Pak maar nu mijn hobby dus.
0: Oh ja, is het een hobby geworden? Hoe heet het? Prins Bernhard die pakt ook elke ring bij elke boom. En vandaar dat hij dus nu al 3 keer vader overal is. Tenminste, tot zover wat we nu weten. Want ja, er zullen ongetwijfeld nog wel een paar van die blauwe apen nog ergens rondlopen op deze aardbodem. En die,
1: Ja, gangbangs, dat is mijn hobby.
0: Ja, nou, Prins Bernhard die heeft er heerlijk van genoten. Tot op zijn oude dag, hij bleef lachen. Hij heeft zijn eigen vrouw jarenlang in de steek gelaten. En dan ging steeds met een olifant liggen wippen.
1: Heb het hele volk al gehad, haha.
0: Ja, ik denk het ook wel. En nu gaat...
1: Maar Ruudje, ik luister naar jou op de hele wereld.
0: Oh, gezellig hoor. Mag ik dan ook even aan de ronding, aan de BB komen? Aan de hooggelijke...
1: Ja hoor.
0: Ja, wat lekker. Ik hou wel van BB's. Ja,
1: zolang je me majesteit noemt.
0: Oké, majesteit, dat gaan we dan doen. Dan gaan we naar een heerlijk warm eilandje daar liggen in de zon. En dan betasten we elkaar. Dat lijkt me toch een prettig vooruitzicht.
1: Ja, halen ook.
0: Ja, dat is goed. Gaan we doen. Afgesproken. Oké, dan gaan we nu even iets anders doen in de studio. Dan draaien we weer even een plaatje.
1: Landgenoten.
0: Leden van de Staten-Generaal. Ook dit jaar hebben wij
1: hierbij
0: weer...
1: kondig ik aan.
0: Leden van de Staten-Generaal. Hierbij kondigen wij weer aan dat het weer een slecht jaar gaat worden. U krijgt een blauwe envelop binnenkort weer in uw bus. En u krijgt daar...
1: Een leuk plaatje.
0: Een leuk plaatje.

Dolle boel in de studio. Er valt hier ook van alles op de grond. Zeg, wat is dat nou? Ze zijn hier aan het timmeren en aan het doen. Ja, we hebben een paar techneuten rondlopen met soldeerbouten en snoeren. En die menen tijdens de uitzending notabene allemaal dingen te moeten doen. Maakt niet uit. Heb jij weinig last van? Ik druk op dit knopje en dan geniet jij van fijne muziek. Kijk maar.

zeg, Rijtje, wat ik persoonlijk vind. Alles op de radio, ik vind het een grote shit. Ik luister veel liever naar Kennen mijn radio. En dan kan je ook nog je eigen inbreng inbrengen, weet je wel. Ja, zo is het toch? En ik luister ontzettend graag naar de jongens. Elke dag. Voor mij.

Mensen vragen wel eens, waarom zit je eigenlijk in een bunker? En dan zeg ik altijd maar, ja, we kunnen wel op de snelweg gaan zitten. Maar we zitten dus liever in een bunker met KR1 Wereldradio. Snapt u wel? Ja, dus zitten wij in een bunker en niet op de snelweg. Dit even als antwoord op die vragen waarom wij dus in een bunker zitten. Dank u. Oeh.

0: KNMI Radio 1.
1: Optimaal luistergenot.
2: Ik kijk hier door de gleuf van de bunker. En wat ik nou toch allemaal zie? Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

0: dat was een lekker plaatje. Fijn dat je nog steeds luistert in Nieuw-Zeeland. In Zuid-Afrika nu op het moment luisteren 10.000 mensen. Heel fijn. Wij snappen eigenlijk niet hoe wij zo populair zijn geworden. Maar ja, op een gegeven moment begon dat. En op een gegeven moment ook het promotieteam deed zijn werk. Hingen letterlijk duizenden posters op alle winkels.
1: Ja, ik kan me nog herinneren op de drukkerij nog. Dat die mensen stonden te kijken van, je moet je zoveel posters hebben.
0: Dit is mooie muziek.

de grond, daar stapte je zo fijn in rond. De school voorbij. En 's winters was de kachel heet, en als je daar dan sneeuw in smeet, dan siste.

0: krijgen hier ook nog eentje van Jos Vatels. Zij hebben daar in de bloemenhal zijn ze aan een inpaklijn bezig voor bloemen. Die hebben ons altijd aanstaan.
1: Ja.
0: En de dames vinden het altijd prettig om op Kennemer Radio 1, oftewel KR1, afgestemd te zijn. Bij deze gaan we voor hun ook deze plaat draaien. Daar komt ie.

0: was weer fijne muziek. Bloem leest hier even de chatberichten voor. En gelukkig hebben wij Bloem, Bloem de Weer.
1: Ja?
0: Ja, die staat achter je op dit moment.
1: Oh,
0: die
1: hey,
0: wil jou tijdens het presenteren gaan kietelen.
1: Oh.
0: Maar ja, dat leek wel leuk. Nou, oké, Jeremy. En Jeremy die is, die heeft een boerenbedrijf in de Verenigde Staten, is geëmigreerd. Al 20 jaar geleden schrijft hij. Maar ik ben blijven luisteren naar KR1. En nu is het de nieuwe World Service. Hij heeft veel reclame gemaakt voor ons daar. Nou, dat is fijn.
1: Dat is ook goed te zien op de site. Want we hebben ontzettend veel luisteraars in Canada nu ook. En ja, we groeien eigenlijk ja, met de dag.
0: Oké, nou, dit gaat de oceaan over. Leuke muziek.
2: Oké, rock'n'roll, take 598.

0: Al koud hier in die bunker, zeg.
1: Ja, wat doen we eraan?
0: Zet de kachel even wat hoger.
1: Ja, dat ding, dat doet het niet goed. Ik denk dat het beter is dat wij het promotieteam even roepen. Alle 40. Je telefoon stoort weer.
0: Ik heb geen telefoon.
1: Jawel.
0: Dat ben jij zelf.
1: Nee, je moet er een hebben, want ik hoor hem storen.
0: Maar ik heb geen telefoon, hoor.
1: Dat is raar. Nou, dan worden we afgeluisterd.
0: Ach jee.
1: Ja.
0: Het zal wel die...
1: Waar is je telefoon dan?
0: Dat is die telefoon van Ruud Castricum.
1: Oké, nou, dan stoort die zeker.
0: Ja, die ligt daar al.
1: Ja, ach, weet je wat? Wat we laatst dus gedaan hebben, dat is zijn telefoon... hebben we aan de halsband van een oeros gebonden, die in de duinen lopen. En dat was wel leuk, want toen mocht hij hem zelf gaan uitpeilen. En we hebben heel hard lopen lachen.

0: Twee dagen geleden was ik nog eventjes bij de mast aan het controleren of alles goed was met die kabel.
1: Hou even op, joh. Wacht even, hoor.
0: Ja, ben je nou aan het doen? Het scheren of zo?
1: Jongen, Erik. Hé. Hey. Nee, joh. Hij is een milkshake aan het maken. Hey, we zitten in de uitzending.
0: Op zout, joh.
1: Zo, zo wat een... Ja, ga door.
0: Nou ja, ik vertelde van dat ik even bij de mast ging kijken of die kabel wel nog goed vast zat, waar we het laatst over hadden.
1: Ja.
0: En wat denk je?
1: Bij de vonkjes, ja.
0: Daar ligt allemaal bloed.
1: Hé? Ah joh.
0: Allemaal bloed daar, man.
1: Van de gebraden zeemeeuwpootjes?
0: Nee, ik denk dat er iemand geprobeerd heeft om in die mast te klimmen. En die heeft zich zodanig bezeerd aan die haken die er zitten.
1: Ah ja.
0: Ja, dat zitten van die contrahaken. Daar kun je niet overheen klimmen.
1: Nee, die zijn expres tegen de concurrenten neergezet.
0: Dus ja.
1: Die altijd de hele boel lopen te saboteren. Denk je dat het weer een sabotagefiguur was?
0: Ja, maar ik weet het niet. Maar het ziet er wel behoorlijk rood uit. Dus die is goed te pakken.
1: Ja.
0: Zelf goed te pakken gehad.
1: We lachen erom, maar het is vreselijk. Nou zeg, ja, waarschijnlijk luistert hij ook. Wat gaan we tegen hem zeggen? Of haar?
0: Ja, het zou ook nog een haar kunnen zijn.
1: Ja, we gaan DNA-onderzoek laten doen en we maken er een strafrechtelijk onderzoek van.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, je mag jaloers zijn, maar wij zijn al 30 jaar onverwoestbare bunker.

Vanuit de bunker in de duinen, dit is KR1 Wereldradio. Waar je ook bent, in Kuala Lumpur, in Nepal, Verenigde Staten, Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië of Nederland. Dit is jouw wereldomroep. Dit is KR1. Goeiedag of nacht.

0: luisteraars-e-mail uit West-Friesland, Ruud.
1: Lekker ding.
0: Lekker ding.
1: Kom jij uit de Noordtuin?
0: Nou nee, maar daar zitten we ook, luisteraars zitten daar ook te luisteren. Lekker ding.
1: Normaal.
0: Dat is West-Fries. Nou, dan gaan we even naar Amsterdam. Ken je Amsterdams?
1: Amsterdam? Kom je uit Rotterdam dan?
0: Rotterdam.
1: Rotterdam
0: dan.
1: En
0: heb je Utrecht, hebben we ook luisteraars. Achterlijke dakels. Utrechts.
1: En we hebben ook nog Achterlijke Hoek. Of hoe heet die?
0: De Achterhoek.
1: De Achterhoek.
0: Ja, normaal.
1: Ja?
0: Oerend hart. Oerend hart. Oké, we gaan even praten zoals normaal. Die gaan oerend hart. Ja, die zitten daar dus ook te luisteren. Ook nog, we draaien best veel normaal. Want die ene gitarist die luistert wel eens naar ons. En die zegt, draai eens even wat van normaal, jongens. Jongens.
1: Ben die Joling?
0: Nee, die niet. Die luistert niet. Nee, die gitarist. Ja.
1: Oh ja?
0: Van normaal. Die luistert al heel vaak naar KO1. En die stuurt ook wel eens mailtjes. En dan, we draaien echt van Nederlandstalig. Nee, dat doen we gewoon. Maar ook normaal draaien we dus best wel relatief vaak. Omdat hij dan loopt te zeuren op de chat. Ja, en zulke mensen moet je te vriend houden natuurlijk. Dus, hier komt een plaatje niet van normaal.

0: belastingkantoor als Vrije Radiostation.
1: Echt waar?
0: Ja, ik zei, ja hij schrok echt. Hij schrok. Wij zeggen niks over de declaraties die wij niet doen. Maar wij willen daar toch willen we een belasting.
1: Maakt maar niet uit. Ik heb toch niks te verbergen. Ik heb ook niks. En van de kale kip kun je ook niet plukken.
0: Nee, toch? Dus je wil er wel een plaatje
1: voor
0: draaien?
1: Nou, voor de dames die daar werken. Of wil je voor de heer ook nog wat doen?
0: Ja, hij is ingestuurd door ene Jan Willem.
1: Oh, nou ja, goed. Vooruit dan maar weer.
0: Maar die vraagt een plaatje aan. Oké, dan draaien wij dus niet voor de heren, maar alleen voor de dames van het belastingkantoor een plaatje.
1: Dat laat ik ook maar niet doen, want dan krijg ik weer
0: een aanslag.
1: Oh jee.
0: Oké, nou, we draaien een plaatje voor jullie hoor. Ja, jullie doen ook maar je werk. Hè? En jullie trekken er weer baantjes van door de groene wei, zullen we maar zeggen. Dus, nou, hartstikke idee. Dit is het voor iedereen.
2: KL1 Wereldradio voor iedereen.

0: coming home. Het
1: plafond is hier niet zo erg hoog.
2: Nee, op de, ja, dat is uit de oorlog. Ja? De codetaal.
1: Er waren zeker kleine mensen die hier rondgelopen hebben, want ik vind het maar erg krap hier al.
2: Ja, zullen wij eens even een rondje gaan lopen? Eens even lekker, eens even kijken, zo, even door die deuren. Oh, kijk uit voor je kop.
1: Ja, het is wel krap, je moet er wat voor over hebben.
2: Wow, kijk eens even. Dit is die grote hal. We zullen de luisteraars er niet mee vermoeien. We draaien weer een plaatje, toch?

0: Dit is Kennen met Radio 1. Dit hoor je toch meteen. Waar je ook bent. Wij zijn gekend. Dus zet hem aan. Ook op de maan. En nu weet ik niks meer. Hier in de bunker. Bij KR1.
1: Ja. Tot zover het live koortje hier van enkele DJ's. Weer gauw andere muziek.

0: 29, 30. Ja, 30 pinda's hebben wij geteld. En nu is het op. Dus wij verzoeken dus straks de volgende DJ om eens wat eten en drinken mee te brengen. Want we hebben toch al zeker een uur niks meer gehad. Alles, de hele kast is leeg in de uitzendbunker.
1: En zelfs als al het snoepwerk is al van de tafel weg.

0: zitten hier nu in de presentatiecel. Toch? Dat zitten wij toch?
1: Ja, we zitten hier. We zitten hier te zitten.
0: Ja, en we weten niet wat we moeten doen. Want de DJ die dus de non-stop mix aan het draaien was, die zei van neem jullie het even over. En
1: dat doen we graag natuurlijk.
0: Wij zaten hier worstjes te eten. Samen met Angelique, die niks durft te zeggen nu. Waar zijn de knopjes om de muziek aan te zetten in deze studio? Weet jij het?
1: Ja, hier zit er eentje, kijk. Druk die. Zeker weten. Hier komt hij. Oké. Okay.

0: bestaan, hè?
1: Ik dacht, ik was vroeger DJ geworden. Ik denk, leuk, een plaatje draaien, maar...
2: Ja, dat ze je dan opsluiten in zo'n bunker. Sleutel bij wijze van spreken weggooien. Je mag er een paar uur niet uit. Je krijgt meteen commentaar als je iets verkeerds doet of een fout plaatje draait.
1: Sta je met je voeten in een pak vla en dan een zwarte koffie nog.
2: Vreselijke toestanden. Haalt je kleren open aan het prikkeldraad. Lekkages hier in de bunker. Herrie. Geen eten. Op dit moment is volgens mij zeker de helft van de koekjes zijn al op.
1: Ja, er is nog wel wat hoor. Dat is die rotte vis ligt er nog.
2: Ja, die...
1: van Castricum.
2: Van Castricum. Ja, ik heb de laatste keer had hij ook vis laten liggen. Waar die, hij haalt het in IJmuiden geloof ik. En dan brengt hij het hier.
1: En visalgen, hè? Die visalgen. Die liggen erbij, hè?
2: Ja?
1: Ja, die vieze kop ligt er nog.
2: Belachelijk. Ik gooi het weer in zijn postvakje, hoor.
1: Ja, doe maar.
2: Dan moet hij het maar opruimen.
1: Mogen wij niet doen.

Yeeha! Hey, geniet je nog een beetje? Wel een beetje genieten. Tussen de bedrijven door, er is al ellende genoeg op de wereld. Geniet van alle mooie dingen en voel de vibraties in de lucht. Dit is het station wat jou vrolijk maakt.

0: Let op.
1: Ja, ik ben niet op 40 muziek van Radio 3. Ben ik gewoon flink zat natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.

Man, wat een fijne muziek. Wat een genot. Wat een genot. En wat een geluid ook. Die geluidskwaliteit. Nou, bedankt voor de complimenten. Mensen, blijven maar e-mails sturen naar ons. Bedankt. En daarom gaan we door. Met dit plaatje.

0: Ja, we zijn alweer 30 jaar minstens in de lucht hier vanuit de uitzendbunker. Zo is het toch?
1: Ja, ik dacht iets van 1984.
0: 1984, ja, de vorige eeuw. En nou, dat wordt wat zeg. Ja, ja, ja, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen hebben al gezegd dat ze het gaan overnemen. Dus in 2150 dan bestaan we nog, joh.
1: Echt wel?
0: Echt wel.
1: Echt niet, echt wel.
0: En dan moeten we wel muziek draaien. Dit is een lekker plaatje, vind je ook?

0: vliegt een drone over de duinen trouwens. En dat hebben wij wel eens. Wij vinden het wel eens een beetje eng. Het zijn meestal jongetjes die aan het spelen zijn. Maar voor hetzelfde geld is het de politie of zo die de uitzendbunker opspoort.
1: Ja, we hebben nog het voordeel dat we een meter beton boven ons hoofd hebben.
0: Ja, ja, een bom komt daar niet doorheen.
1: Dat was toen niet en nu ook niet.
0: Nee.

0: Belgische promotieafdeling.
1: Nu dat ons veld de zin is uit, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè?
2: KR1.
1: Hé, Daniel, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Hier ze, meneer, de voetbalveld naar de klote doden.
3: 10.000 euro voor een beetje gras.
4: Ja.
3: Hey. Oh, man.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

en uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

info@kennemerradio1.nl. Dat is het adres waar je naartoe kan sturen allemaal jouw verzoekplaatje of eventueel een leuk cadeautje wat wij kunnen afhalen op het postkantoor. Dan mag

0: Master DJ, where are you?
1: I'm coming.
2: DJ.

Lekker hè? Mijn naam is Angelique, presentatrice van KR1. Ik ben een beetje kinky vandaag. Je kent me. Vandaar dit nummer.

www.muziekvoorengoeddoel.com. Zet zich in voor Kim. Stort je bijdrage op 1182888660. Ter naam van Vrienden van Kim, plaats Hoorn. Elke bijdrage draagt een steentje bij aan de laatste wens van Kim.

Wil jij bij het promotieteam? Stuur dan gauw een e-mail en kijk op de website. Want neem contact op. Ja, wij zoeken mensen bij het promotieteam en dat is ontzettend leuk.

0: Hey, Masha! Hey, Hoon! They're your dose!
1: Oh, she's dose!

Boer Berg is mee. Ja. Ja, ik wil even mijn fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen gooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En maak er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè. Dag, hoor.

0: Mogen wij het Bunker Radio noemen?
1: Van mij wel.
0: Nou, dan noemen wij het Bunker Radio. En dan drukken wij tegelijk op die knop of laten we dat Clara doen?
1: Laat Clara maar doen.
0: Oké, Clara, kom even hier. Wat ben je zwaar. Ga even op die knop zitten.

0: weer een lekker muziekje hier op KR1. En straks heb ik weer wat fans voor je. Wat zit je nou op je horloge te kijken, man? Het is niet zomaar een horloge. Je
1: zit hier een beetje op de Rolex. Die jongen hebben een horloge om, luisteraars. Dat is, dat wil je niet weten. Maar daar kan je een huis van kopen, dat horloge.
2: Dat is wel een wekker, hè?
1: Nou. Ook nog. Oh, het is een wekker.
2: Nee,
1: dat is ook niet wel. Je hebt ook een nog veel grotere wekker bij de Blokhoven 395, hoor.
2: Ja?
1: Ja, maar deze... Hier kan je natuurlijk mee zwemmen hier als je de duinen overloopt.

0: Fijn dat je nog steeds op het internet gekluisterd zit. Was weer een lekker muziekje. En ja, we hebben het hier over de gekste dingen. Zelfs over Sinterklaas. Over Sinterklaas gesproken. We hebben hier ook roetpieten, hè? Ja, nadat de kachel is schoongemaakt, hebben wij hier altijd roetpieten. Dus wij zijn gewoon het Sinterklaas-discussie ver vooruit, luisteraars. We hebben hier al jarenlang roetpieten.
1: Ja, ik zag laatst ook een zwarte Sinterklaas lopen, joh.
0: Joh, ja, die gaat ook door die schoorsteen soms. Dus dat zou natuurlijk best plausibel kunnen zijn, om maar eens een kinderlijk woord te gebruiken.
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is...